Ik zie ze zegt toen Sasa Pedres moe waan. Ik denk wie nee oh nee. En zegt hem bloos troje, ach klein mi Anne Feut.

Als ik 18 jaar oud ben, dan moet ik hem ten militair. Voor Stramson en Modrom, en zijn strumpen stoppen. Des bies meen ik moet leren, dat leven in de kazern. Hij zegt mij dat nun jedes Mal, du bringst dat nog zum General. Hij zegt, du schaust dat binnen de smoel waan.